0: Du hast eingeschaltet in das Programm Durch die Bibel. Und das Bibellehrer ist Prediger Elmer Reimer. In das zweite Programm sagen wir, was in keine Sinne Antwort wir zu Daniel, wie sie am seinen Traum erklären wird. Wir sagen noch weiter, dass das viel zu tun hat mit, was in der letzten Zeit passieren wird. In das fünfte Programm, wo wir seinen, dort der König hat, ein goldene Gestalt gebüht, ein abgestalt, und wir wollen seinen, dort er nu reit wir, um das Gestalt anzusehen. Wir wollen seinen, wo das gedonnen wird, und wo da alles mit verbunden wird. Und wir wollen noch seinen, wo Daniel, seine drei Freunde von der Stahl genommen, wie es das passieren wird. Ich lade ihn nur an, sei er genau zu hören, um wieder zu sein, was wir hier von der Wahre lehren können, besonders von, wann wir durch eine schwere Zeit gehen müssen. Herr, ich danke dir Wahre für die Bibel und bete, dass du die Worte nur Wahre machst, rechtlich sein, dass du jede Person, die du angeschaut hast. Amen. Hier ist Wahre Mädchen, der Prediger Elmer Reimer.
1: Wir sind von da nur das dritte Kapitel in das Daniel-Buch gekommen. Hier wo wir seine Wurstaltheit ein Mensch annehmen kann. Nebuchadnezzar hat einen Traum von einer großen, prachtvollen Gestalt gehört. Daniel hat ihm gesagt, was das Traum meint. Gott hat Nebuchadnezzar gewesen, was in der Zukunft passieren wird. Da wurde fünf Weltkönigreiche sein. Dort erste von diesen wird Nebuchadnezzar sein Babylon-Königreich. Dort letzte wird in der letzte Tag abgestalt worden. Dem Herr Jesus in Königreich so aus dem Stein und den Traum beschrieben wird, wird an Jandach abgestellt worden und alle anderen Königreichs wurden vernichtet worden. Nun in das dritte Kapitel wird ans Vergestalt, dass Nebuchadnezzar eine große Gestalt von Gold mag. Und sein Traum wird die Kap von Gold. Daniel hat ihm gesagt, dass er die Kap von Gold wird. Und es steht, dass er sich für Gott demütig deed, mag er ein Gestalt von Gold, ganz von Gold. Und es wird nicht gesagt, was dort Gestalt endlich wir. Einige Leben dort können Gestalt von Nebuchadnezzar selbst seine gewasst. Andere Leben dort bloß ein Gestalt wir. Nach ein Aufgott von den Fehler, die in dort Land angebet wurde. Dort Gestalt wir 30 Meter hoch und 3 Meter breit. Ein ganz von Gold gemacht, das Gestalt wird in Dura in die Babylon-Provinz abgestalt. Nebuchadnezzar wird ein Weltherrscher und will alles durch eine Religion totbringen. Er raubt all die Leiders, die Fürsten und die Beamten in sein Königreich taub, sodass sie können durchsehen, wann dort Gestalt eingeweiht wird. Wenn die dort erst alle taub gekommen wären, dann wird die Einweihung anfangen. Daniel, seine Freund, wäre da, aber Daniel wäre nicht. Dort ist sehr möglich, dass er für den König in ein anderes Land wäre, ab dem König sein geschafft. Nun der zweite und dritte Vers und das dritte Kapitel. Dann schickt Nebuchadnezzar den König Wort, dass all die Volksleider, Fürsten, Regierer, Kanzler, Kassafiere, Rechter, Friedensrechter und Herrscher von all den Provinzen in sein Königreich nur dort Gestalt einweihen kommen sollen, dort Nebuchadnezzar abgestalt hat. Dann kämen all die Volksleider, Fürsten, Regierer, Kanzler, Kassafiere, Rechter, Friedensrechter und Herrscher von den Provinzen taub für die Einweihen für dort Gestalt, dort Nebuchadnezzar abgestalt hat. Und sie stünden alle für dort Gestalt, dort Nebuchadnezzar abgestalt hat. Wir können uns vielleicht denken, wo das möchte sein, gewasst. König Nebuchadnezzar hat Vollmacht zu tun, was er tun will. Aber er würde auch mit Gott rechnen müssen. Diese Leute wissen, dass wenn sie nicht so die, aus dem König sein Wunsch möchte sein, dann können sie ihr Leben verlieren. Wie lange dort wir von der Zeit aus der Einleitung gekommen wir, bis sie da wären, wird uns nicht gesagt. Wir wissen auch nicht, wie lange dort nehmen so eine Gestalt zu bauen. Nu aber wir die Zeit gekommen für die Einweihung für das große Gestalt. Vierte bis erste Vers in das dritte Kapitel. Dann seht die Nachrichtträger met een luide stem, je veldt je, nationen en mensen van alle sproken, to junt es des befehl je mocht, to de tijd, van je de stem, van den trompet, de fleet, de zitter, de hoop, de dudelzak, en alle hand muziek heren, dan zal je dolvallen en dat galnet gestalt aanbeden, dat Nebuchadnezzar opgestalt heeft. Aber wer nicht dolvallen wordt en aanbeden, wordt voorts en een med van een heiter vier over en dan gesmeten worden. We kunnen zien dat ze verschiedenste speeldingen hadden met wanneer ze muziek maken deden. Muziek en gezang kan en verschiedenste wegen gebruikt worden. Dat wordt van de duivel gebruikt worden mensen en de zinden aan te vieren. Aber we weten ook dat de rechte muziek en gezang dem Herr Jezus ere en verheerlijken kan. Dat moet recht gebruikt worden. De apostel Paulus heeft van dit in Epheser 5, 18 bij 20 geschreven. En bezoekt je niet met wien dat overdrevenis brengt, of beziet je veld met de Heilige Geest en reed ondereinander met psalmen en kerkenlieden en geestelijke lieden, zingt en speelt met hem hart tom Herr en dankt God dem Vader immer voor alles en ans Herr Jezus Christus zijn nomen. Hiertje we zien dat gezang en muziek dat Christus verheerlijkt, dem Heilige Geest zijn werk is. In Babylon wordt dat gestalt weer, wordt dat gebruikt de mensen tot afgodsdienst te drijven. Er zijn veel steden in de wereld waar mensen niet de vrijheid hebben zo'n aandacht te hebben zoals ze wensen worden. Ze moeten God in je heime aanbeden. Dat we in Nebuchadnezzar zien, Koninkrijk, to die tijd ook niet aangeneem, want mensen zien of God niet aanbeden deden. Dat wordt irgendein mens angstig te horen, dat wer zo'n gestalt niet aanbeden wordt, wordt en een vier over en dan gesmeten worden. Veel mensen worden vielleicht doodvallen en dat gestalt aanbeden, want ze niet door aan geleefden. Ze worden dat uit grote angst doen. Aber wie worden zinnen dat door drie jonge mannen waren die niet angst hadden, wil zij houden zich tot dem einzige waarhaftige God im Himmel aangegeeft. Zevende en achte vers. Daarom tot die tijd, als de mensen de stem van den trompet, de fluit, de zitter, de harp, de dudelzak en allerhand muziek hierde, vallen al die veldje, nationen en mensen van alle sproken dol en deden dat galdnet gestalt dat Nebuchadnezzar opgestalt had, aanbeden. Daar waren tjeme een van de Chaldea en deden de Juden verklagen. Dat is niet leicht alleen te stonen, want alle anderen in je wesset denk doen. Wanneer dat met de geestelijke dingen te doen heeft, dan worden veel mensen leven doen wat de mensen doen. Ze willen niet hebben dat andere spoos van aanmaken worden. Dat is wat Peter deed als Jezus voor de hoge priester gebracht wordt, voor de dat Jezus gekruisigd wordt. Dat neemt veel kracht en moed alleen te stonen, aber niet veel kracht met de mensen met te gaan. En je wisse dingen is dat vielleicht niet nodig, dat we alleen stonen moeten, aber wanneer dat met de waarheid te doen heeft, of te entscheiden tussen God en een afgod, dan zal dat geen twijfel of terugtrekken zijn. We moeten voor dat wat recht en goed is, en voor de waarheid standhaft zijn. Dat is wat Daniel zijn vriend deed. In Galaten dat vijfde kapitel, de eerste vers, wordt ons vrijgesteld. Christus heeft ons vrijgemaakt vrij te zijn. Daarom laat je niet worden met een sklovenjacht bewekkelen. En deed Paulus in 1 Korinthe 15, 58ste vers, geeft de Heilige Geest ons deze vermoning. Daarom, mijn liefste brede, staat vast, onbeweegd, neemt immer toe in de Heer zijn arbeid, wil je weten dat je arbeid in Heer niet vergeefs is. Dat is zeer goed mogelijk dat de koning gewisse mannen als wachter aangesteld had, zodat ze oppassen kunnen of irgendwer zijn gebouw niet beobachten worden. Dat is ook mogelijk dat gewisse mannen door waren, die afgunstig waren dat de koning Nebuchadnezzar de Juden en hoogberiemde ambten in ingesteld had. Dat kan ook zijn dat deze mannen Daniel zijn vriend en andere zaken beobacht hadden en hadden zich tegen den gestalt. We weten niet wat de verhältnissen waren, maar we weten dat de drie mannen worden zich niet doorbeugen tot een afgod. We waren zeker dat ze een god en godet en grootet toevertrouwen hadden. Nu de derde kapitel de negende betaafde vers. Zij, dat heet de Chaldea, antwoordde en zeide tot Nebukadnezar dem Tjenig, O Tjenig, leef voor immer. Du zelfst, O Tjenig, hast een bevel gegeven, dat in ieder man de stem van de trompet, de fluit, de zitter, de harp, de dudelzak en allerhand muziek hier doorvallen zal en dat galdende gestalt aanbieden. Ob wer nicht doorvalt en aanbieden deed, zal in de med van de brennende vier over en aangesmeten worden. Daar zijn je wesse Juden die du even de verwalting van de Babylon-provincie gestalt hast, namelijk Shadrach, Meshach en Abednego. O Tjenig, deze mannen, ha die Tjene acht gegeven, zij deine dienen jette nicht en bede nicht in je stalt aan dat du abgestalt hast. Zoals ik gezegd ha, dat wir dem Tjenig gar nicht angenehm, wann irgendwer zich gegen zijn woord stalen deed. Wat des Tjenig nicht wist, wie dat door een ratere harsche wir als hij wir. Hij, dat heet die Tjenig Nebukadnezar, geleefd hij kon zo doen als arm dat geval. Hij moest leren dat door een God im Himmel wir, die even alle nationen, alle harsche en alle Tjenigs wir. Deze jonge mannen worden niet doen wat mensen van aan mochten verlangen, waan dat jij in God zien willen wir. Ze worden gehoorzaam zijn te God, waan dat ook dood, wordt menen. We zijn hier ook dat de Chaldee mannen de drie jonge mannen benomen hadden. Daar zal geen misverstandnis zijn. De mannen zeiden tot Tjenig Nebukadnezar dat Daniel zijn drie vriend hadden dem Tjenig geen acht gegeven. En dat weer eindelijk gewoon niet zo. Wat zij niet gedaan hadden, had niets met hem Tjenig te doen persoonlijk. Dat had alles met eerder gratere acht voor God te doen. Wanneer mensen even ons willen bevelen, zo'n te doen dat jij in God in zijn woord jij, dan moet we leven God gehoorzaam zijn. Dat is wat de apostel deden als de Joodse leiders aanwoordende dat ze niet meer in de naam Jezus prediken zullen. De apostel waren in gevangenis geweest, maar een engel had aan de ruit gebracht en had te aan gezegd dat zij zullen aanhouden met haar prediken. En dat is waar zij waren als de leiders aan vongen. En in Apostelgeschicht 5, 27-29 staat dat geschreven, en als zij aan een nen gebracht hadden, stalden zij aan voor een rood. En de hoge priester vroeg aan en zeide, wie verboden jullie streng dat je niet zullen en den normen leren? En check, je ha Jeruzalem met jullie leer geveld. En proeven de man zijn bloed even aans te brengen. Dan zeide Peter en de andere apostel, wie moeten God leven je hartje als mensen. Dat is ook zoals dat, met veel christen die ik de honderden jaren zei de tijd als je was. En ook zoals dat met christen nu is. Er zijn veel christen in de wereld, nu die leven den dood nemen worden, als dat ze dem Heer Jezus afzaaien worden. O, mochten we alle kracht in je nood nemen van dem Heer, dat we immer voor hem vaststonden kennen.

nu de 13e vers in het 3e kapitel. En wordt een oorje, geef Nebuchadnezzar een bevel, dat Shadrach, Meshach en Abednego zullen gebracht worden. Dan worden deze mannen voor de tjenig gebracht. De tjenig Nebuchadnezzar zien wordt een oorje, wordt arm en trouble brengen met God. Wanneer een mens wuttig en oorlijk is, dan kan hij ook niet reich denken. Wanneer hij niet reich denken kan, dan wordt hij ook niet doen wat reich is. Nebuchadnezzar kon dat niet verdragen, dat de zonen worden zinnen die niet zo doen worden, als hij dat vergesteld had. Wat hij niet begrepen kon, weer dat door een hechere macht weer als hij. Hij weer dacht dat kap van geld en zijn droomje was. Daniel had dat klaar gemaakt, dat God alleen de toekomst wist, en dat hij even alles weer. Een mens die veel van zichzelf denkt, wordt dat niet verdragen kennen, wanneer iemand weer beter is, of de meer weten dat als hij. Hij leeft, al zijn bevelen zullen uitgedraagd worden, en kan dat niet verdragen, wanneer anderen niet doen worden, wat hij bestemd heeft. We moeten hier ook behouden, dat God zijn tjingers zelen ongedaan zijn tot de regering. Zo zegt God in zijn woord. Ober, wanneer de regering zoon van ons bevelen deed, dat anders is als wat God gezegd heeft, dan hebben we een plicht dat we leven God gehoorzaam zelen zijn. Wat Nebuchadnezzar van deze jonge mannen verlangen deed, wie jagen wat God lang terug gezegd had, ze zullen niet in gestalt van geld maken en zullen niet jatten oder irgendwat anderen aanbeden. Dit is wat de tjenig niet verstaan kan en wat aanwoordig en eierlich moog. Nu de 14e en 15e vers. Nebuchadnezzar antwoordde en zei te aan, Shadrach, Meshach en Abednego, is dat zo dat je niet mijn afjette deine oder dat goldene gestalt dat ik abgestalt ha aanbeden worden? Nu, wanneer je reed zijn, dat wanneer je de stem van de trompet, de fluit, de zitter, de hoop, de doedelzak en alle handmuziek hieren, doorvallen worden en dat gestalt aanbeden, dan goed. Ober, wanneer je niet aanbeden worden, dan word je voorts in de midden van dat vier en den vier over je smeten worden, en woon God is door de jund uit mijn hand raden kan. Deze jonge mannen, weer maakt de beambte, en Nebuchadnezzar zijn regering. Dat zien ze dat Nebuchadnezzar zijn woord en oorje aan wat die steen gebracht had, waar hij goede mannen doodmaken wordt. Daniel, Shadrach, Meshach en Abednego worden doen wat recht weer en hadden goede arbeid voor de tjenig gedaan. Wat ze niet doen worden, weer een gestalt aanbeden. Over dat moet Nebuchadnezzar zeer dol. Hij geeft deze jonge mannen nog enige gelegenheid. Eerst vroeg hij aan of dat werkelijk zo weer, dat zij zijn gestalt niet aanbeden worden. Dan geeft hij aan gelegenheid er een schluss te ändern. Wanneer zij dat niet doen worden, dan worden zij een grote vier en een gesmeten worden. Dat wordt gewest in dood menen. Deze jonge mannen worden leven gestorven, als dat zij een afgod aanbeden worden. Deze jonge mannen wisten dat Nebuchadnezzar zijn entschluss niet terugnemen wordt. Ze hadden een volle toevertrouwen en God, ze worden gehoorzaam zijn, te arm. Dat we niet een kloeke ding dat Nebuchadnezzar zei, als hij de drie jonge mannen antwoorden deed en zei, en woont God als door de jund uit mijn hand raden kon, hij wordt ze about uitvingen. Dat is van dit klaar te zijn, dat hij geen idee had, hoe machtig God weer. Met zo'n weerd deed hij God drijven. En daarmee wordt hij niet wegkomen. God wordt aan boot wezen, weer werkelijk een almachtige God weer. Hier zien we ook een grote onderscheid tussen dem tjenig zijn woord en oorje en hoe sanft en ruig de drie jonge mannen waren. Ze hadden volle vrede. Ze hadden geen angst. Wanneer een mens weet dat hij vallens en God zijn wille is, dan brokt hij zich niet van irgend woord angsten. Nu het 16e vers. Dan antwoordde Shadrach, Meshach en Abednego en zeide tot hem tjenig,
O Nebukadnezar, wie brukken die nicht ne antwoord geven wegen deze zaak? Want deze jonge mannen nu worden zum tweede mal dem König ware stonen en zien je stolt nicht aanbidden, dan wordt dat veel schlimmer zijn als verheer. Deze mannen waren nicht een deuntje. Die hadden dit goed der gedacht en hadden zich vergenomen dat zij worden God gehoorzaam zijn, leven als dem König tevreden stalen. Dem König Nebukadnezar war der Stone, kon er irdische Leve kaste. Aber Gott war der Stone, und an Jehursam seine zu arm, wurde an viel mehr kaste. Sie würde dann Gemeinschaft mit Gott verlieren, und Gott würde mit an Antefried sein. Sie würde Leve haben, dass die König mit an Antefried wäre, als dort sie Gott an Jehursam wäre. Also brückte sie sich nicht lang besinnen, wat van ne antwoord ze dem König geven wurde. Ze wisten wat Gott van aan verlangt, en wann hij aan van dem vier overraden wil, dan wordt dat ze je angenehm zijn. Aber wann hij dat nicht doen wordt, dan worden ze am dag leven gehoorzaam zijn, als Nebukadnezar zijn gestalt aanbeden.

0: Genau, Tinja. Das ist die Tinja-Stunde.
1: Dit ist die Tinja-Sendung von SW Radio Segenswelle. Bist du von da dabei? Na, darüber freue ich mich.
2: Frans jent in de schuil en in zijn vrije tijd schnitzelde jaren wat uithaald. Van daar brak dan ik in de schuil gonne, hij jent in gode, zat zich op een beent en je een tjosjeboom. Plötzlich heet er een gerusch en een gezwitsch. Hij heeft zijn kop hoog en wat zit er daar? De tjosjeboom is vol met spotse. Na junt wieset, aan ze scheine tjosje te stelen. Hij rand schwind in de schien, holt zijn steinschleuder. Hij nam po steinetjes, en dan nam er en trakt dit gom ganz stramp, liet den stein nennen, zielt en schuit hoog, en de stein fluigt uit de jeen. Met eenmaal heet er klir, wat weer dat? Oba met luiden schrie, vloegen de spots uiteinander. Oba schraat! De spalze had er niet getroffen. Ober dit venster van onkel dit weer kapot. Zo, nu moet het weg. Nu moet het schwind rennen. Oder leiwa nicht. Zijn het neue worden ganz wit. En hij wie ganz wit als de wand. Doch, zal het hier blijven? Oder doch rennen? Onkel dit wordt waarschijnlijk zeer bassig zijn. Nee, dat brengt nicht. Als woon ik weg rane, dan heb ik bloos nog een schlechte te wessen. Dan kon het onkel dit niet meer in de ogen zitten. Er in het tempt het dag ruiter en dan is alles nog veel schlimmer. Zo, Frans, nu jeest du en wasch deine schuld betjane, zit Frans zelfs te zich. Aber dit diet niet lang. Onkel dit kwam uit de rand en schreeg ganz luid. Wie dat? Frans stond ganz stel. Van angst kreeg hij tjene weedruiter. Ober dan nam hij den ganzen muidtuip en zeed. Onkel dit wie het. En dit deed mij ook leid, het wilde spotse trafen. Ober het heb toch wel niet rechtig gezielt. En dit is passiert. Ober het wil mijn pa zeien en hij wordt bestemd alles betolen. En hij wordt met mij werkelijk schellen. Onkel dit wist niet meer wat hij zeien zal. Damit had er nicht mal gerätend, dat Frans sich stahle wird en seine Schuld betjane. Hij kon noch nicht mehr schellen. Hij sagt dem Jung, dat er so trurig stond, kam nam bi, leed seine Hand am Arm und seht. Weißt du wat, dit gefällt mir, Frans. Du bist einfach nicht weggerannt und bist nicht mehr gekommen und hast deine Schuld betjant. Und weißt mit deinem Paar, wo er all rede, und mit dem Glas, wo er will alles reden. Sagt mal, Tinja, hab ich mal auch so was Ähnliches erlebt? Weißt du, als ich ganz froh, dass Franz es nicht weggerannt und hat seine Schuld betjant, das wie das Beste, was er kon dönen. Weißt du, wie nämlich versieht, seine Schuld zu vertuschen, der kann sich nicht mehr freuen. Und wenn du was angestellt hast, dann betjant deine Schuld und mag die Sache in Ordnung. Wusst du all, dat alles wat wir anstellen, auch eine Schuld für Gott ist? Das schlechte Dänze, Lehe, Stehle, dem anderen Weidäunen, vielet andere. All dort nan Gott Sünde. In der Bibel steht, dat alle Menschen Vergebung von Gott brauchen. Und du auch. Willst du noch länger mit deiner Schuld rumrennen, oder willst du endlich froh und glücklich worden? Gott wacht auf dich. Du moetst hem deine Schuld betjane. En in de Bibel is een zeer schöner Vers. Der steht in 1. Johann 1:9. Wann wir onze Sünde betjane, so is er true en gerecht, dat hij ons de Sünde verjeft en ons reinigt van alle Ungerechtigkeit. De Schuld van Frans in onze Geschichte, die heeft zijn Paar betold. En weet je, wie jene Schuld betold, die je voor Gott habe? Die heeft betold zijn Sohn, Jesus Christus, weil hij de mensen zo goed is en heeft alle zenden, alle mensen op zich genomen en is op een kruis gestorven en wader van tijd opgestonden. God heeft alles gedaan, damit hei in deine Sünde vergeben kann und du richtig glücklich wirst. Wacht nicht, red mit ihm im Gebet und sei ihm alles, was du auf dem Herzen hast.